0: Ik heb mijn stoute schoenen aan. Zie me hakken, zie me chappen, jongen, zie me gaan. Ik eet geen appel, ik eet geen kiwi, ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die banaan.
1: Boah, das Lied lief rauf und runter, als ich angefangen habe, Hardcore zu hören. Und diesen French Core Remix, den feiere ich